Ja, beslis is dit naweek en die musiek raak al hoe beterder. Ja, nou, goeiemôre ook aan Charlotte, Evert, Christo, Tish, Christel, almal van julle wat al reeds ingeskakel is so vroeg in die oggend. Nou ja, kom ons skud die skoene los.

0: luister na Kantoortyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: be sure to register your copy of...
1: Nou ja, goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, dit is kantoortyd en ja, ek sien almal reeds besig. Christo Daan, Babberton, hy is hard aan die werk en ja, almal wat saam luister mag vandag gevul wees met innerlijke vrede en dankbaarheid en seën. Versamel vandag al die mooie en besonderse positieve dinge en bere dit op een speciale plek in jou hart. Kom, ons trek bykie laar en ons vat een kopie koffie.

Ja, beslis is het naweek en ja man, ons gaan natuurlijk ook saam met die vleisbraai en die TV kyk en die rugby geniet en die cricket geniet, gaan ons die braai broodjies moet geniet.

0: you want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@haankrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@haankrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, die klok het gelei, is tyd vir my om te groet, en jylle moet een lekker naweek heen, man. En na maandagochtend 9, dan sal ons weer terug. Ek speel met hierdie favorite van Charlotte, en ja, geniet jou naweek en gaan groot daar waar jy is.

0: aan ons gegeven.
1: Hallo jullie, mijn naam is Mabel Spanellis.
2: Liedrit City Club is waar die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
2: Is wat ik munt in veel stref, het my ziel met mij verdwaal. Bij Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vaterbiekie, vaterbiekie. Geef mij nog een biekie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaterbiekie, vaterbiekie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bykie vast. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou in die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Scully sal jou bederf. En met

sommer net so stop hy. Hai, Blommie. Nou toe, jy moet bykom. Nou ja, welkom, welkom, mama wat een bietjie later ingeskakel het. En, Pietro. Pietro, my Pietro. My Pietro. Hallo, Weslok. Jy het my lekker saam luister, hoor.

Lekker man. Lekker. My keer is glad. Nou al seer geëet aan die Doritos. Ja. Ah, kom ons gaan luister na lekker bietjie musiek en ek is seker julle geniet dit. En ek 'n paar mense seker reg gaan slaap al ek het my. Maar dit is ook okay, die res is nog hier.

Gelukkig man, ek geniet dit so elke minuut hiervan. Ek hoop julle ook. En ja, dit kan net lekker wees. Nou kom. En het is nie elke aand dat ons 'n country aand het soos vanavond hier, hoor. So julle moet dit geniet, regtig. Julle moet dit baie geniet. En dit is vrydag aand, mense. Vrydag aand. Geniet dit. Dit is al wat ek vraag.

Hey, lekker man. Ek het nog lekker musiek. Baie lekker musiek. Wat julle almal gaan geniet. Kom ons gaan net gou-gou vinnig winkel toe. Dan gaan ons voort, né? Nee.

0: Owen Susak, Blanke begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijtje zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.
2: Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check gou die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

uitroep verraad. My klere is vol skere waardeur my hart bloed, maar sonder die skere sal my liggaam nie groei. My vingers moet voel, hulle moenie net raak nie, my voete

0: Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.
1: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
2: Aan Groot Radio.
0: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is verbond met die vader. So vat na my hand. Het genoeg opgeleid.

hart stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man en David was voor niemand bang. Met jou loop ek die kronkelpad naar die melk in je

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zee voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien, van die plek waar je loskeert zal we altijd bij

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer niet zachtjes aan jouw vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij ook nog blijft.